0: Allee, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
0: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
13: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
18: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
18: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
18: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
18: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
18: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
9: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat me stond met deze marchandise aan onze been.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, werken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen, en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
16: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
17: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: elke werkdag op jouw West-Vlaamse radio omstreeks deze tijd het Oostendse dialect met Roland de Snerk. En bespreken we vandaag een woord of een uitdrukking, Roland?
19: Ja, en wat voor uitdrukking? Je kunt niet recht tevoren, ze bollen aan een schijf. Gedurende mijn spreekbeurten heb ik wel eens deze zware uitdrukking voor de voeten van de toehoorders gegooid en stevast bekeken ze me bedenkelijk. En nochtans is het bij lange geen vuile uitdrukking. De luisteraars zelf maken er met hun associaties wat van. En eerlijk gezegd, als ik je kan hier recht tevoren je bollen aan een schijf lanceer, dan lok ik de hilariteit wel een beetje uit. Nu, vanwaar deze uitdrukking? Voor men aan boord het roefkompas, in het Nederlands topkompas in de stuurhut van een vaartuig, voor men dus dit roefkompas kende, had men aan boord een kompas dat bijgeregeld moest worden via twee ballen die meestal zwart gekleurd waren. En ja, zeker de zware vrachtschepen moesten om de haverklap het kompas laten bijzetten. Bijregelen door een specialist. Voor Oostende is dat lange tijd een telg van de panzerfamilie Gies geweest. Een kompaszetter dus. Was het kompas niet bijgeregeld, dan zou men misschien scheef varen, de goede richting kwijtraken. Vandaar, als het kompas niet geregeld was, je kachini recht tevoren, je bollen aan een schijf. Een propere en nette uitdrukking. Als men dan op zee niet meer wist waar men zich bevond, kon men uiten, het kompas is van de nolde. Volgend mini-verhaaltje werd mij bezorgd lang geleden door César van Dale, die het zelf had van Louis Popiel. Van de visser die geen kompassen had. De dokmeester zegt tegen een visser die het wat mispikkeld had, wel, waar lig je hier daar? En de visser, ik lig hier op mijn buksje op het luxe. En de dokmeester, en heb je hier geen kompas? En de visser antwoordt, ik heb met niemand kompasje, het zijn alle horlozoors.
18: Een rijk Oostends dialect zo te horen.
19: Absoluut, ja.
18: Bedankt voor de uitleg.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
20: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
20: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
20: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
20: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispatreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert.
7: luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
15: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
25: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
26: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen. En ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons Blijd verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
17: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
17: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
17: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
17: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
17: Dat kan op onze website.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
19: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
20: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
5: ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren.

0: 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duur...

0: duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
1: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
2: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
3: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
4: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Lieve Ternier, we hebben het met jou opnieuw over het Westerkwartier. Over de eerste school daar op die wijk.
7: Ja. In 1900 was er een urbanisatieplan voor een quartier West, quartier Ouvrier. Landbouwgrond, weiden. Er waren al enkele huisjes van arbeiders. Maar dat die bevolking nam toe en dat werd, er ontstond een nood aan onderwijs. Nu, de stad zelf had geen geld daarvoor. Door al het geld ging in de moderniseringswerken van de haven en van de aanleg van straten in de nieuwe wijken. Ik denk aan de Belle Époque-wijk. En ze lieten het initiatief over aan het vrij onderwijs. En de zusters van Sint-Josef van Brugge, die kochten grond in de Rue de Briquetier. Dat is nu de Steenbakkerstraat. En het eerste schooljaar startte op 28 september 1903. Dat was toen het begin van het schooljaar, dat was niet op 1 september. Mensen hadden nog heel veel te doen na dat toeristische seizoen en de scholen, er was hernamen later, er was toen ook nog geen schoolplicht. Er kwamen daar 7 zusters van Brugge. Dat was een kosteloze volksschool met een bewaarschool, jongens en meisjes, lagere school. En die zusters, die 7 zusters, waren niet gediplomeerd, maar sommige daarvan zijn legendarisch. Sœur Adeline was 21 als ze daar arriveerde. Heeft altijd de kleuterklas gehad, dat mens is ook heel oud geworden, 93. En als de kinderen moesten knutselen, was er geen lijm zoals nu. Dat werd gemaakt van water met bloem. Dat werd gemengd en die pap, dat plakte ook. Je kon daar ook iets mee plakken. Maar befaamd is dat zij de babbelaars hun mond een veeg gaf van die bloempap als ze babbelden om hun mond dicht te plakken. Dus de babbelaars werden gemarkeerd door haar. Dan had je Sœur Eudoxie en Sœur Albertine. Die hadden de hogere klasse. En de schooldag begon altijd met alle gebeden. En dat is eigenlijk zo gebleven tot in de jaren 50, dat in een katholieke school 's morgens alle gebeden werden opgedreund. Die school groeide. Er werden percelen bijgekocht. En in het jaar 1910 werd een Franse betalende afdeling opgericht met een aparte ingang en een hogere status natuurlijk dan die kosteloze kloefenschool.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispatreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gessel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
4: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
10: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: FC Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespa's voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
15: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
15: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
17: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
18: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
19: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Beste luisteraars, We zullen vandaag de wereld van de zuiplappen, of in ons dialect, zuptijlen, of bakjeskrakers, of toogschoppers, betreden met een zeer mooi Oostends woord. Dat is een cafépilore, wat zoveel betekent als een vaste cafébezoeker. Bijna alle cafés hadden vroeger een aantal klanten die er schier dag en nacht te vinden waren, echte tooghangers die al hun geld in de drank staken. Heel vaak zag je ze op de hoek van de toog, want dan konden ze gemakkelijk gesprekken in alle richtingen uitstrooien. Zonder die klanten kon het café bijna niet overeind blijven. En die trouwe klanten steunden en ondersteunden de herberg. De cafébaas kon op die manier het hoofd boven water houden. Zulke trouwe, geldverterende klanten of kleksjeszuppers mochten dan ook terecht cafépilaren genoemd worden. Zonder hun pilarende aanwezigheid, zonder die bierlippen, zou het café beslist helemaal ingestort zijn. Het is eigenlijk een bijzonder goed bedacht woord. Een cafépilare steunt en bewaart tegen het instorten van de zaak.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad Zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
21: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
15: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hallo, I'm Dario Dirja.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
9: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
23: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
27: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd, Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
0: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
0: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
0: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Jook Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
13: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
14: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
15: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt

0: en motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
1: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Mark Looy, Ensor en Spiljaard zijn bekende Oostendse kunstenaars, maar er waren er meer.
4: Ja, zodanig dat je kunt beginnen afvragen wat er hier in de lucht zit. Om alleen al in de Belle Époque-periode, maar ook in het interbellum, welk druk cultureel leven en welke inspiratiebron de stad zelf moet geweest zijn voor een aantal bekende kunstenaars. We hebben de twee al opgesomd, maar er waren er ook nog. Harry Stork, de filmer, zowat de vader van alle documentaire filmers tot en met vandaag. We hebben de kunstschilder Jan de Klerk, we hebben de kunstschilder Emile Bulke, die trouwens dan later, na de brand van het stadhuis, alle portretten van de burgemeesters heeft geschilderd. Nog altijd te zien in het huidige stadhuis. We hebben Felix Labise, we hebben Henri en zijn zoon, nog beter bekend, Constant Permeke, die er toch lange tijd actief zijn geweest. Permeke die dan later naar zijn villa, vanuit de Lange Straat in Oostende, naar zijn villa in Jabeke getrokken is. En zo kunnen we het rijtje nog langer maken wellicht.
3: Het zit waarschijnlijk in de lucht.
4: Ik vermoed het.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatsje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats

0: is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostense politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
4: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
7: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
8: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
9: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
11: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
11: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
11: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespa's voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
6: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
7: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
8: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
14: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
16: Ja, inderdaad, dankzij een heel goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
17: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
18: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag hebben wij het over het woord sleptefalie. Roland de Snerk, hij is auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
19: Ja, sleptefalie. Soms krijg ik te horen, is dat wel echt Oostends? Ik heb dat nog nooit gehoord. Hebben ze dat niet uitgevonden? Maar van sommige woorden kan je met zekerheid zeggen dat ze onmogelijk onlangs door Guiten bedacht werden. Zo'n woord is sleptefalie. Een sleptefalie is een hoer. Dit woord werd ook al door Arie Sleeks zo'n 50 jaar geleden opgetekend. En waarom moet het een zeer oud woord zijn? Wel nu, de falie was een lang kleed in de middeleeuwen. En ja, als je dit in vroegere tijden te opzichtig liet slepen. Er zijn natuurlijk nog vele woorden ter aanduiding van deze vrouwen die hun inkomen aan de lijve ondervinden. Die van het hazengras werden begrijpelijkerwijze saldotematrassen genoemd. Nu, vele jaren geleden moest ik eens voor wat men toen noemde Radio Kortrijk Oostendse taaltips voor toeristen verzorgen. De hiervolgende werd toen weggecensureerd. De soldatenmatrassen lag op haar leutemaker een hulle te knippen. De hoer lag op haar matras een dutje te doen. Maar echte Oostendenaars weten wel wat een hulle knippen letterlijk betekent. Met een kleine kabeljauw naar bed trekken, behundeke. Een hoer was ook een bair en een bordeel dan een bairenkot. En o ja, om te eindigen dit fraais. Had ze lange benen, dan droeg ze eurleute ogen of had ze, en ik slik even, of had ze een paar ferme pilaren onder haar zikbak. Gemeen, hè? Maar platostens.
3: Bijzonder interessante uitleg, dat was Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
23: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
23: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
23: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
23: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
23: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
23: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
23: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
15: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
6: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
7: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
14: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
15: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
14: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
14: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
14: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
14: Dat kan op onze website.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
10: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
11: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe visserschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
16: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
25: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
17: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
26: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
26: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
14: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
21: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
22: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
26: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
23: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Gids Gem Danens, we hebben het vandaag opnieuw over de Koo. Je vertelde eerder dat ze begonnen met kolen, maar er was meer.
27: Ja, stilaan kwam de wens om meer te verkopen dan kolen. Werd het idee in het begin weggelachen, dan zorgden de veelvuldige vragen van de leden toch voor uitbreiding. Men had het plan opgevat om een bakkerij, een kruidenierswinkel en een café te openen. En men begon klein. Ze besloten de herberg, het Bronzen Paard, op de hoek van de Veldstraat en de Alfons Pieterslaan te huren voor 800 Belgische frank per jaar. In de verkoopzaal kochten ze 4 oude herbergtafels en 40 stoelen. De eerste boekhouding werd geschreven in de gebruikte boeken en registers van een kruidenier die er zijn bladzijden had uitgescheurd. Op 1 januari 1893 werd de Koo officieel geopend. Toen de volgende morgen het brood voor de eerste keer aan huis moest worden geleverd, lagen de Oostendse straten wit besneeuwd. De broodvoerder was een jongen van 18 die geen ervaring had met het manoeuvreren met de broodkar, laat staan in een dikke laag sneeuw. Tot overmaat van ramp had de hond die het rijtuig moest voortrekken zich kunnen loswringen en was gaan lopen. Het jongste bestuurslid, Clément Leijhuizen, nam dan maar de kar op in plaats van de hond en heeft samen met de broodvoerder het brood dan toch nog bij de leden bezorgd. Tegen de middag vonden ze de hond terug en in het vervolg maakten ze die iets beter vast. Enkele dagen later werd een van de twee bakkers ziek. Niemand kon hem vervangen. Deze keer nam bestuurslid en toezichthouder Lams zijn taak over. Gedurende weken werkte hij overdag bij de spoorweg en 's nachts hielp hij brood bakken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
26: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
26: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeen.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.

0: tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
4: Spullen die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
5: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat... huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis.

0: Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispatreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
13: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
14: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
15: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jongbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
1: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
6: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Roland de Snerk, je wil het vandaag hebben over een heel speciaal woord. Kluntenoliebrood.
20: Ja, beste mensen. Nu er zoveel naar het zuiden gereisd wordt, zijn er velen die het meegemaakt hebben dat je op je brood in de plaats van boter of smout ook olie kunt smeren of frotten. Inderdaad, je mag op je stutte ook wat olie gieten of sprenkelen. Wordt jouw butterstutte of smoetstutte daarmee een oliestutte? Dit woord bestond voor vandaag nog niet, maar wel heb ik in mijn Oostends woordenboek een ouder oliebrood. Hoe dit woord er gekomen is? Wel nu, ik heb er het raden naar, maar misschien zijn er luisteraars die mij kunnen vertellen van waar dit oliebrood komt. Is er nu nog oliebrood? Bij mij weten dus niet. Maar het leeft wel verder in een dialectuitdrukking, namelijk in klunten oliebrood. Dat is een dommerik. Klunten apart kan je ook gebruiken voor zo'n slim sausje. Maar het wordt wel sierlijker gemaakt met de toevoeging van oliebrood. Een klunten oliebrood is dus een stommeling.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
22: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespa's voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
3: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
3: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
3: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
3: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
3: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
4: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
5: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
6: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
12: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
13: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
14: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
21: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
22: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee
16: echt bijna wereldnieuws.
17: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Mark Loy, het schijnt dat Oostende op de Expo 58 een paviljoen had. Klopt dat?
23: Ja, want er waren niet zoveel steden die een eigen paviljoen hadden. We hadden zelfs al, Oostende dus, had al een paviljoen in 1913 in de Wereldexpo in Gent. En in 30 zelfs ook in Antwerpen. Dus dat was zeer uitzonderlijk. En dat Belgisch, of dat, excuseer, Oostense paviljoen op de Expo 58 stond niet zo ver van het huidige Boudewijnstadion. En ook niet ver van, voor de mensen die nog op bezoek zijn geweest, toen het retro-dorp Vrolijk België. En dat was zo'n dorp, 17e, 18e eeuwse gevels, waar dat je dan fritten en wafels en ijsjes en drank kon krijgen. En ook het Oostense water, maar geen thermaal water, maar dat vertel ik zo dadelijk. Opvallend bij dat paviljoen was het moderne concept ervan. Het was een strakke, lichte architectuur met grote ramen naast een afgeleinde vijver met motorbootjes. Er waren twee bouwlagen en het was in een L-vorm gebouwd. En er was ook een sculptuur aan de gevel buiten met een zeemeermin ontworpen door Jo Maas, Oostense kunstenaar. Het is trouwens nu te zien nog altijd die zeemeermin in het stadhuis van Oostende. Een paviljoen had een toeristisch informatiekantoor, een salon voor het schepencollege en de genodigden van dat schepencollege, een bar met een luxe restaurant en had alles wat het nodig had. En ook heel wat werken van kunstenaars. Raoul Servais was er aanwezig, Maurice Boel. Er was een grote foto van Luc Chatelain. En dat was foto Luc, toen een bekend persfotograaf in de stad. En Willy Boschem was er, Paul Vermeire, zelfs Permeke en Spiljaard had er werk. Maar wat dat Oostendse water betreft van daar straks, de vijver van het paviljoen lekte. En zo kwamen de kelders van Vrolijk België onder water te staan. En daar kon men niet om lachen. Aan het klein strand hier in Oostende stond er trouwens een klein houten paviljoen dat propaganda maakte met folders en foto's voor het Oostendse paviljoen op de wereldtentoonstelling.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Sint Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
4: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
5: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
6: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet mijn stoel met deze marchandise aan deze ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger.

0: Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gael Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het

0: In een ment. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
6: Ja, vanuit het reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
7: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
6: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
8: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago-zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
12: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Miranda del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
6: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
15: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
16: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
16: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
21: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
22: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
23: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden, de maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.

0: Noordzee regionieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
13: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuwbouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispatreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8:00. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dan 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
11: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio?
15: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
17: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
23: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
4: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
5: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
10: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is

0: verbeteren, maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nases.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is

0: team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispadtreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
7: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
8: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
9: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
10: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5 mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten?
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
5: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortik Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zie ik ze staan.
14: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf of het zuidwesten. Fijn weekend.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
19: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
7: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
8: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
2: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
2: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
2: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
2: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
14: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
16: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Miranda del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
18: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
18: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
18: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
18: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
18: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
19: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
20: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
21: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
22: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
25: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
26: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
27: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
22: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
11: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
22: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
22: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
9: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
10: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
12: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten 20 euro. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
18: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
18: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies- en fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
8: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
21: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
21: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
21: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
21: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
21: Dat kan op onze website.
6: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio,
0: hoor je hier.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling

0: ding.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen, maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting

0: verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
1: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
1: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
1: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
3: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
5: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is het momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
9: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
10: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
7: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostense politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
18: Hier in de site bij het AZ Oostende.
19: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
20: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
25: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
27: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
27: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee. Dagklapper.
9: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
11: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
13: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Rani van Landegem.
1: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
19: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Huizentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
20: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
19: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
22: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
28: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
16: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
29: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
29: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
29: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
29: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
29: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
29: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
29: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
5: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
6: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
7: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
10: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. En je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
10: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep

0: melden als ze ambassadeur van De Bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
9: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
10: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
11: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voordat pensioen

0: Pensioen sparen, sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
5: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
12: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
13: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
14: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
21: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
21: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
21: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
21: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
12: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
6: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
19: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
19: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio. Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
17: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
13: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
21: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
21: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
21: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
21: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
21: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gistel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
10: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee. En een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
11: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
12: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
20: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
22: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
23: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
26: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
26: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
28: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
29: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
30: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht
6: met Michiel Bonte.
8: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag. Blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt en warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden en de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
6: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom, maar als er...

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuur

0: programma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
3: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
14: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
14: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
14: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
14: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
14: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
14: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
16: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
14: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
14: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
18: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
19: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
20: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5 mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
21: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
21: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
21: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
21: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
8: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek. Music.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gistel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, welke zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
11: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
12: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
13: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
7: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Amsteeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortikdoom start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
13: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
16: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
18: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
18: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
18: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
18: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
20: Ik ben David Nasus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangehouden.

0: 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamondo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaiamondo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij

0: kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Nieuws en info. Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
14: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
15: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
16: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
17: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen ons tent te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
12: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
18: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
18: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
18: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
18: Wij hebben een gedeelteam met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
18: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We gaan Oostende, Marrakerke, als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrakerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
5: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
6: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Tineke van Hallemees.
24: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served. Radio
11: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
12: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
9: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
10: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vaya Mundo op de Zeedijk.
13: De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidenen op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
17: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Breidenen. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
19: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Sifan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
7: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
25: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
22: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
0: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
8: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
12: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
20: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
23: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
13: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
0: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
26: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend.
22: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
6: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
6: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
6: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
6: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
6: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
15: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum één winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Ter Keuren.
27: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
22: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
8: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Ostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Ostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Ostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
19: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
20: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
21: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
25: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
25: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
25: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
25: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig.

0: taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van

0: basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve-college in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuwbouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
9: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
4: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
11: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
12: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
13: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme met rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
13: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
13: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
14: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
20: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
20: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
22: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
23: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
24: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
2: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
2: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
2: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
2: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
15: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum één winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
20: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
20: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
20: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed, maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
5: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
6: Ik kwam als 15, 16-jarige naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuwbouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dagklapper.
11: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
12: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
12: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
14: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
15: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
16: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
2: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
2: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
2: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
2: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
2: Dat kan op onze website.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
16: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
16: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
24: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
25: Paarsgroene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
26: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
4: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
5: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers

0: voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van SAVENS, dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard.

0: Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
3: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
5: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
6: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
0: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
15: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
17: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
18: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
19: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
21: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
15: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
15: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
21: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
15: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
21: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
15: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
21: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
15: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
21: Dat kan op onze website.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
25: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
15: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
15: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
15: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
23: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
5: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
9: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
10: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
13: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
15: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
15: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
15: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
13: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
15: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
13: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
15: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
13: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
15: Wat kost dit?
13: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
11: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos van de volbebouwingen in Oostende.
12: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
13: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
17: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
22: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
22: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
24: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
25: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
18: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
20: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
20: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
20: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
20: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
20: Dat kan op onze website.
18: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
22: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
9: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
10: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
6: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen.

0: hè, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
1: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
6: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
6: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat

0: gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
7: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
16: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
16: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
19: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
20: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
21: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
13: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
13: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
13: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
13: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
13: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
23: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
24: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en stage, die twee woorden, dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
12: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
14: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
25: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
23: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
23: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
23: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
25: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
26: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
27: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk boven gehaald. op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje ja, zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
28: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
28: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
28: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
28: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
25: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
11: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
12: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
14: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
25: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
23: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
23: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
23: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
23: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
23: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
23: Dat kan op onze website. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
25: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen, zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
21: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
22: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
25: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
24: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
24: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
24: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
24: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
24: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
24: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fiets.

0: Trainerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
5: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
6: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
7: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend!
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de veranderingen.

0: de bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden geen zekere goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
12: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
13: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
15: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
16: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuwbouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
18: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
19: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
20: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum één winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
5: Ik ben David Nasus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
25: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
26: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
27: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5.
5: Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
7: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
7: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
7: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
8: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
17: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
14: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
18: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
19: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik
2: in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen

0: is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
7: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
8: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
9: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
10: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo

0: op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antzeeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
11: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
12: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
13: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
14: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
15: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
17: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
17: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
23: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
24: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
25: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
27: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
27: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
27: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
27: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
27: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
27: Dat kan op onze website.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
16: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
8: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
17: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee, dagklapper.
7: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
21: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
21: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
21: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
21: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
23: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
24: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
25: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-José-plein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
17: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
11: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
12: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
13: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
18: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
18: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
27: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
29: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
17: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
17: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
17: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
17: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
17: Dat kan op onze website.
7: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
21: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
22: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Eindsoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
23: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor

0: patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
4: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum één winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus ja, het zal zeker een betere locatie zijn.
8: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
9: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. burgemeester Romina van Horen.
6: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
16: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
17: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
18: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
20: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
20: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
20: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
20: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
23: Ik ben David Nassens.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
26: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
26: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
5: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
6: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
2: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoeners zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
2: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
2: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
16: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
6: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
7: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
8: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Je zit in de Nossebelk.
14: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
13: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
14: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
13: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
14: Het Oostends dialect.
13: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
14: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:45 en 's avonds om 6:15.
13: Een Breiningsche dunne knijker.
15: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
17: Ja. Er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
17: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van I.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
22: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
9: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
19: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
23: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
24: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen. En ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
26: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
26: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
26: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen.

0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van De Bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee. Dagklapper.
6: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
9: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
10: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
11: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook

0: steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
5: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
5: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
5: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
5: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
5: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
5: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
5: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
11: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
12: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
18: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
18: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
18: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
18: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gistel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
20: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
21: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
22: We hebben 65 mensen in dienst momenteel. Die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
23: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief, De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
24: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
24: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
25: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
26: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
26: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
26: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
26: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
26: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
26: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
12: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
14: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
1: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
1: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
15: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
23: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
23: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
15: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
28: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
18: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
29: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
6: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
6: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
6: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
6: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
6: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
6: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
6: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum één winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
23: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk snelheidsbeleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
23: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en voordeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
9: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen. En ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
17: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
17: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
17: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
17: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.

0: Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
4: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
5: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gistel werd

0: cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
7: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
11: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
12: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk en wij vragen stilletjes aan Roland of hij weet wat burrelen betekent.
14: Wel, dat is gemakkelijk. Hè.
13: Burrelen.
14: Burrelen, hè? Schreeuwen, luidkeels roepen, is in feite hetzelfde woord als het Nederlands bulderen. Dus bulderen, burrelen, met een verspringing van die medeklinkers. Bulderen, burrelen. Dus maar als wij zeggen, je geburrelt, dat betekent daadwerkelijk dat hij getierd heeft. En hij die dat goed kan, is een burreloor. Ja. Dat zegt men ook van een kind dat heel vaak luidkeels weent, zegt men een burreloor van een kind.
13: Ja, enig idee waar dat woord burrelen vandaan komt?
14: Wel, van bulderen.
13: Gewoon
14: het is
13: veranderd.
14: Hetzelfde als bulderen. Het is hetzelfde woord, maar met verspringing van de medeklinkers. Hè?
13: Ja, tot zover het Oostends dialect.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve-college in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
4: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
5: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo-zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
13: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
15: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
16: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
17: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Luc van Spijbroek, je hebt het vandaag over de crèche Louise Marie.
18: De crèche Louise Marie werd al in 1888 gesticht. In 1891 liet notaris Louis Delbouille er in de Londenstraat nummer 5 door architect Antoine Dujardin een huis bouwen in eclectische stijl. In de contrastrijke gevel worden wit geglazuurde bakstenen afgewisseld met donkere banden en tegeltableaus. Binnen herinnert een opschrift aan de stichting en in gebruikname en ook aan de weldoeners. In 1896-97 werd het kinderverblijf uitgebreid. Delbouille bouwde in de Lange Straat, nummer 12B, een neoclassicistisch poortgebouw. Nu kun je er nog de naam Elisa op terugvinden. Louis Delbouille en Antoine Dujardin zetten zich ook actief in om fondsen te werven voor deze crèche.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
19: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden geen zekere goede zaak.
1: In Gistel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
25: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
26: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
27: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar. Zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
9: Hier in de site bij het AZ Oostende.
4: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverok ook aanwezig zal zijn.
10: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden.

0: Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortikdoom start om 8:30 van.

0: vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
3: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
4: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, wat betekent het woord tierenbolle?
6: Ja, tierenbolle kan ik gemakkelijk onthouden, want tierenbolle komt uit tieren, tiertje, in het binnenland meer terrientje, vandaar de familienaam terrein, en het tiertje, dat is een seisje. En de seisjes gaan zeer graag op een boom die genoemd wordt de els, want aan de els zitten er vruchtjes die genoemd worden elzenpropjes. Wel, het Oostends voor elzenproppen is tierenbollen. En daarin vind je kleine korreltjes, dat zijn de tierenbolletjes en tierenkorreltjes.
5: Ja. Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken, zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van I.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Ostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Ostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Ostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Ostende te leggen in de toekomst.
5: Wekelijks hebben wij een lijn Ostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Ostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Ostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Ostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Ostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Ostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortik Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
6: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
7: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5 mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
14: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
15: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
16: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Het Oostends dialect vandaag met Roland de Snerk. En Roland, het woord nachtvertrek, wat betekent het precies?
18: Edwin, het woord zegt het zelf. Een vertrek is een wc en nacht. Ja, dat is de nacht, dus een wc die men 's nachts gebruikt. En wat kan dat dan wel zijn? Wel, dat is een stoel waarin een pispot zit. Pispot, een po, of met een mooi Nederlands woord deze keer, een nachtspiegel, dus een spiegel. Een nachtvertrek, dat is dus zo'n zware houten stoel waarin een nachtpot zit. En dat wordt meestal gebruikt door oudere mensen of door zieke mensen. Nachtvertrek kennen we ook nog goed van een uitdrukking. Het is een beetje een platte uitdrukking, maar die wordt gebruikt. Ja, de mullen likken nachtvertrek. Ja,
17: wordt ook vaak gebruikt in ziekenhuizen en zo?
18: In ziekenhuizen ook. Dus ja, inderdaad, voor zieke mensen en ook voor oude mensen. Ja. Er zijn velen die dat thuis hebben. En ze weten soms niet goed dat te noemen. Ze noemen het gewoon de kakstoel ook. Maar kakstoel doet denken aan kleine kinderen. Terwijl een nachtvertrek dan die zware stoel is ten behoeve van zieken en ouderen. Ja.
17: Bedankt, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
24: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
25: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
26: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee. Radio
4: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
11: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Breidene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
11: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Ie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
15: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
18: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
18: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
18: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
18: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
18: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
12: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
19: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
20: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
21: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen
6: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
21: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd

0: mijn droom om daar een volledig nieuw administratief centrum te bouwen.
1: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Greet Lemajeur, u weet heel wat over Léon Spiliaert. Was hij een symbolist?
4: Wel, eigenlijk was hij vooral een autodidact en een individualist. Dus logischerwijze, als je die redenering volgt, zal hij niet graag in een hoekje geduwd worden. En hij wou niet zelf een symbolist genoemd worden, want hij had inderdaad ook expressionistische werken. Sommige werken waren surrealistisch, daar waar dat hij collega's van die strekkingen nooit had gekend. En hij wilde daarom niet in die hoek geduwd worden. Een beetje een woordje uitleg over symbolisme misschien, die eigenlijk een reactie is op het realisme en naturalisme van die tijd. En die eigenlijk vooral de verbeeldingskracht aanspreekt, de intuïtie, de fantasie, het onderbewuste, het niet verklaarbare. Ook in feite irrationele, dus niet verstandelijke ervaringen. En dat is dan met nadruk op droombeelden en ook de dood. Dat was een klein beetje de fin de siècle sfeer die toen heerste en waar er eigenlijk een zekere vorm van angst bestond tegenover de toekomst.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal.

0: nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
2: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
2: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
2: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
2: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
2: Dat kan op onze website.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
8: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
9: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connectgroep. Connectgroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connectgroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld? gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Maaike van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
17: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
17: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
19: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
20: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
21: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
22: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. En je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
24: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom houden we er altijd een rood feest van.
25: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Bart Plasgaard. We hebben het vandaag over boeien op zee die je kunt zien van de havengeul.
18: Ja, het is zo. Een van de mooiste wandelingen in Oostende is eigenlijk een wandeling langs de zeedijk, om dan te eindigen op het topje van de westelijke Strekdam. En van daaruit kun je eigenlijk toch wel een aantal boeien in zee zien liggen. Het is zo dus dat onze Noordzee een heel sterke stroming heeft en dat daardoor de zandbanken door die stroming heel dikwijls van plaats veranderen. En de scheepvaart heeft dus nood aan een diepe havengeul om de haven van Oostende te kunnen bereiken. En die wordt ook bijna ieder jaar opnieuw uitgebaggerd. Maar die schepen kunnen natuurlijk die geul niet zien liggen onder water en van daaruit gebruikt men boeien. Die boeien worden over heel de wereld op dezelfde manier aangeduid. Dus men gaat altijd kijken vanuit de zee naar de haven toe en dan hebben de schepen die in het midden van die geul varen aan de linkerkant, dat is de bakboordzijde van het schip, een rode boei en aan de rechterkant, de stuurboordzijde, een groene boei. En zolang dat die schepen tussen die rode en die groene boei naar de haven van Oostende toevaren, zit men altijd op voldoende diepte. En het is ook leuk, je kunt die boeien ook 's nachts zeer mooi zien, omdat er op die groene boei een groen lichtje, een pink lichtje werkt, op de rode boei een rode. En terzelfde tijd dat je dan nog wat verder in zee kijkt, heb je ook nog geel-zwarte boeien. En die boeien worden eigenlijk gebruikt om de toppen van de zandbanken aan te duiden. En die hebben 's nachts een wit knipperend licht.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
17: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
17: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
17: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
17: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
12: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
12: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
12: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
12: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
12: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
14: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
15: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
24: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
16: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
12: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
22: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
8: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
25: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
27: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
28: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
8: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Guy de Lange, we bevinden ons vandaag in de Lange Straat in Oostende bij de Engelse Kerk.
29: De officiële naam is de English Church, want in de kerk is de voertaal nog altijd Engels. Dit gaat terug tot de 16e eeuw, wanneer er een aanzienlijke bevolkingsgroep Engelsen en bij gevolg protestants waren in onze stad. Het duurde heel lang tot keizer Jozef II in 1781 toestond dat er een gebedshuis kwam. Die kwam er zelfs niet onmiddellijk. Er kwam een kapel op de hoek van de Witte Nonnenstraat en de Sruislaan, waar nu het postgebouw is, waar nu de bistro van de Grote Post is. En pas in 1865 werd de huidige kerk ingewijd. Koning Leopold I, zelf, Luthers, protestant, was er aanwezig. Er is meer koninklijk bezoek geweest, zoals keizer Willem I, keizer Willem II, koningin Victoria en tal van leden van het Brits koninklijk huis. In de kerk is het sober ingericht. Er zijn enkele standaarden, vlaggen en gedenktekens. Eén gedenkplaat, uit het koper van de HMS Vindictieve, is er ook aanwezig ter herdenking van de slachtoffers van de raid op Oostende in 1918. De kerk leed veel schade toen in 1983 het plafond naar beneden kwam.
1: Guy, die Engelse kerk wordt ook wel eens een rode kerk genoemd vanwege de bakstenen.
29: Het is een bakstenenkerk, een rode kerk. Het is niet speciaal omdat het protestants is, maar het gebruik van de rode baksteen maakte ook de kerk opvallend bij de gelovigen die de kerk als toerist in onze stad opzochten.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027.
9: En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, ex-kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel

0: beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
5: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
6: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
4: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons Bleed verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuw

0: locatie staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
6: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
7: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
13: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regio. regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
14: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
15: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: We maken opnieuw tijd voor het Oostends dialect. We proberen de kennis te testen van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, welkom in de studio. Ik heb een woord uit je woordenboek. Even kijken of je weet wat het betekent. Een bun.
17: Ja.
16: B-U-N.
17: Ja, ik ken het wel, want ik heb in de tijd samen met mijn vader een boek gemaakt over de Vlaamse visserij. Dat was in de 70er jaren. En het woord bun kwam toen herhaaldelijk aan bod. Bun of beun, dat is een soort afscheiding in het ruim van het vaartuig, waarin gaatjes geboord waren, zodat enkel daar het zeewater in het ruim kon komen. Het zeewater mocht natuurlijk niet overal in het ruim komen, anders zou men natuurlijk naar de kabeljauwkelder gaan. Maar doordat slechts een beperkte plaats zeewater kon bevatten, ging het vaartuig niet zinken. En nu, waarom deed men dat? Omdat men vroeger de kabeljauw moest vangen met aas. En die visjes als lokaas gebruikt, moesten zo lang mogelijk levend gehouden worden. En die stopte men in een bun met zeewater. Dus was dat gelijk een soort groot aquarium in het bolg, in het ruim van het vaartuig. Het is ook gebeurd dat men met kleinere vaartuigen dan een soort bun achter het vaartuig aansleepte, op sleeptouw nam. Dat was dan een soort grote rechthoekige bak met gaatjes erin. En daarin sleepte men dan levend aas voort.
16: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
16: Oostends gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antsie.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
9: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
10: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
11: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warve Linden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatsje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
6: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
6: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
6: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
9: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
16: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
18: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
14: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
14: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
14: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
14: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
14: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En zij heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
21: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
22: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
23: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
24: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
14: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
24: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
14: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
14: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
24: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
14: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
24: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
14: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
24: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
14: Wat kost dit?
24: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
25: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
27: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
28: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
29: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: hebben het nu over het Oostense woord stie. Roland, wat betekent stie?
6: Stie is een oud Oostens en eigenlijk ook oud Noordwest-Vlaams woord met de betekenis voetpad. Dit woord is thans in ongebruik geraakt, ook al omdat er nagenoeg geen landelijke voetpaden meer zijn, met uitzondering wel van die welke kerkpaden genoemd worden. Het woord stie kwam voor in de rekening van Oostende van 1499 in de volgende zin. Daar de stie deuren loopt van Brugge te Oostendewaard. En in 1562 werd het nog gebruikt voor de Oostijsche voetstie te Bredene. Een taalkundige zoektocht leverde op dat dit woord precies hetzelfde is als het Noors stie, en wel met dezelfde betekenis. Zowel het Oostens stie als het Noors stie zijn verwant met respectievelijk het Nederlands steeg, smal straatje, en het Noors stiek, wat ook een pad betekent, of een tree. U weet wel, zo'n treeplank. Deze beide woorden dan zijn afleidingen van het werkwoord stiegen. Het is jammer dat het woord stie voor voetpad thans helemaal verloren is gegaan. Maar als je naar Noorwegen gaat, kan je het gebruiken. Het woord leeft daar nog volop. En daar zijn nog vele voetpaden.
5: Bedankt Roland de Snerk voor dit Oostends woord.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
14: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
14: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
14: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
14: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
8: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
9: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
10: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor

0: moeten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
0: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun

0: beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
6: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
6: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
6: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
6: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
6: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
6: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
8: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
9: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
10: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
5: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
5: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
17: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
8: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
18: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
19: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Sonja van Hee, je hebt het vandaag in je bijdrage over een terugblik op de glorie en de glitter en de kommer en de kwel van de 150 jaar Oostende-Doverlijn.
20: De spoorwegverbinding tussen Oostende en Brussel in 1838 maakte een einde aan de postkoets en na voltooiing van de spoorlijn Londen-Dover steeg het passagiersverkeer op de lijn Oostende-Dover. In 1845 besloot de Belgische regering 3 stoomschepen aan te kopen of te bouwen. De internationale treinen vertrokken nu alle uit Oostende, zodat men in 1 trek kon reizen van Londen naar Brussel. De Britten, reizigers bij uitstek, spoorden verder naar Berlijn, Wenen, Sint-Petersburg, Constantinopel en zo meer. Koningen en hun gevolg, prinsen en prinsessen, ja zelfs in 1900 de Shah van Perzië, waren vaste gebruikers van deze lijn. Veel welgestelde Britten kwamen met hun renpaarden naar Oostende voor de paardenkoersen, die bij hen zeer in trek waren. Ook het Kursaal werd hierdoor druk bezocht. De volgende jaren waren gouden tijden. Een succesverhaal voor Oostende op sociaal, economisch en cultureel vlak. Echter vanaf eind de jaren 80 waren de diverse initiatieven en de keuze voor een nieuwe bestemming geen financieel succes. Toen op 1 maart 1997 het doek viel over de staatsrederij Regie voor Maritiem Transport, kwam een einde aan anderhalve eeuw pakketbootdienst tussen Oostende en Dover. Dit gebeuren liet in Oostende diepe sporen na door het plotse wegvallen van de grootste lokale werkgever. De laatste overtocht met de prins Philip en de prins Albert, afgeladen vol met Oostendenaars, was een afscheid aan een mooi en rijk verleden en een afscheid aan een zekere trots waarbij iedereen de tranen in de ogen kregen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderwerp nog steeds veel emoties rond de droevige teleurgang losmaakt.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
5: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
5: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
3: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of tjeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
16: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
16: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
16: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
16: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
16: Dat kan op onze website.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Van nog een keer, preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
6: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
7: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
9: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
16: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
16: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
3: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
16: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
16: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
16: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
16: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
16: Dat kan op onze website.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
16: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
24: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
26: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
0: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Luc van Spijbroek, je hebt het vandaag over La Chèvre Folle.
7: Dit monument uit het jaar 2000 is gelegen op de hoek van de Kaaistraat en de Sint-Paulusstraat, in de buurt dus van de peperbussen. En voor de mensen die de streek kennen, ongeveer te situeren tussen de peperbussen en de Peters- en Pauluskerk. Op deze plek, in de kunstkroeg La Chèvre Folle, klopte in de jaren 60 het hart van de progressieve, artistieke Oostende. De geest van mei 68 heerste hier al jaren voor datum op deze trefplaats van kunstenaars, schrijvers, muzici en intellectuelen. Een metalen geitenkop sierde de gevel van de artiestenkroeg. Pierre Claes wil met zijn Chèvre Folle, een recuperatieijzer, de herinnering aan de legendarische kroeg levend houden. Claes vormt afgedankte energie om tot nieuwe, levenskrachtige creaties. Zijn nieuwe geitenkop vereeuwigt de nostalgie van de befaamde Chèvre.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Hoorn, het gaat nu effectief van start.
16: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
16: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed, maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
13: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
23: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
14: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende. Op woensdagavond avond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
16: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
16: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
16: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
21: Noordzee Regio Nieuws.
15: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
1: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
15: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
15: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
6: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hello, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale.

0: echte huiswerkklasse. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
6: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
7: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
2: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
9: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
11: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien Dundoven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon.

0: heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
7: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
9: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
11: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
12: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
13: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vandaag hebben wij het over het woord vermijzen. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
15: Wel, vermijzen betekent vermeerderen. Als men bedoelt dat het aantal kikvorsen de laatste jaren niet vermeerderd is, zou men kunnen zeggen: de pudden zijn de laatste jaren niet vermijst. Ze zijn bekanollen horen naar de pudden. Vermeerderen werd dus vermijzen. Velen zeggen gewoon mijzen. Dit eigenaardige verschijnsel, waarbij in een werkwoord de r ze wordt, is heel merkwaardig. Ik heb het kunnen vinden in een 8-tal werkwoorden en 5 afleidingen hiervan. Het meest gebruikt is zeker nozen uit naderen. Bijvoorbeeld, een schip nozen in de lee. Dit is een vaartuig zo aan leizijde benaderen dat een vracht of een loods aan of van boord kunnen. Dichterbij komen is dan vernozen. Je woonde de vroeger in Brugge, maar nu is het vernoost. Hij woont dus nu dichterbij. Uit vermijzen, vermeerderen, kennen we vermijzingen voor vergroting of uitbreiding. Vermijzingen kennen we al uit een Oostense stadsrekening van 1418. Het was toen immers dat onze stad zo vergrootte dat het bedrag van de 50ste penning, 2% belasting, in hoge mate toenam. Dierzen en verdierzen voor duurder worden is ook nog gekend, al zeggen de meesten thans opslaan. Kennen jullie nog de leuke uitdrukking? Als je jukste dat je had, had de butter dierzen. Maar, men zegt ook, als je jukste dat je had, ligt er een oer op sterven. Andere werkwoorden met het bovengenoemde verschijnsel zijn klozen en verklozen voor klaarder worden, verzwozen voor zwaarder worden, verminzen, verminderen, en het zeer oude, nu verdwenen, verkleinzen voor thans, verklinderen, verkleinen dus. Ten slotte nog smeuzen voor smeren. Gooi patatjes smeuzen. Ik zal je aardappeltjes uitsmeren.
14: Dank u wel en smakelijk. Dat was Roland de Snerk.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
16: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
16: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
16: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regio Nieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
9: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
10: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
11: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
13: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
14: Iedereen maakt het zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
15: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, Den Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
17: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
6: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
7: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
8: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in een verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
5: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de Cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeijn.
14: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
15: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
17: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
18: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Beste toehoorders, ik heb mijn gehele leven graag gekaart. Alle slag van kaartspelen. en bovendien moest ik de rijke kaarterstaal verwerven ten behoeve van mijn Oostends woordenboek. Toen ik kaartte, staken mijn broekzakken boordevol briefjes waarop ik van die rijke kaarterstaal genoteerd had. Zoals bijvoorbeeld meegaan op het Wiense karre, een noos slepen, een zot bloot en bij gelijkspel gelijk aan de dik. Ik weet dat vele luisteraars ook wel eens een kaartje leggen. Ik vraag mij af of bij velen nog het woord leugenen leeft. Leugenen is ons dialectwoord voor vals spelen. Zeuren dus. De Deen moet hier niet mee komen koorden, waar je weerrolleke geleugend. Leugenen is dus vals spelen bij het kaarten.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief en hun dan met hun kwaliteit met Cheeks terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
11: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
12: You scored 34 points.
11: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
3: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
5: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
14: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
15: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan naar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
16: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
17: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
18: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
18: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Regionieuws.
1: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
19: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
1: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
20: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
1: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
21: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
2: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
18: meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
18: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
18: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
18: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende

0: In een museum, ergens hier in Oostend, is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. We zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
1: Wel, het is eigenlijk zo dat we op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
2: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostend is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: 1-1 en ons waar laat getoond. Niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben ook getoond, een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen, offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
4: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
6: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
7: You scored 34 points.
6: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
4: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
8: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn en waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
4: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
9: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
1: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt.

0: zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken, zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
10: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
12: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
13: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
14: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
15: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Luc van Spijbroek, je hebt het vandaag over de crèche Louise-Marie.
16: De crèche Louise-Marie werd al in 1888 gesticht. In 1891 liet notaris Louis Delbouille er in de Londenstraat nummer 5 door architect Antoine Dujardin een huis bouwen in eclectische stijl. In de contrastrijke gevel worden wit geglazuurde bakstenen afgewisseld met donkere banden en tegeltableaus. Binnen herinnert een opschrift aan de stichting en in gebruikname en ook aan de weldoeners. In 1896-97 werd het kinderverblijf uitgebreid. Delbouille bouwde in de Lange Straat, nummer 12b, een neoclassicistisch poortgebouw. Nu kun je er nog de naam Elisa op terugvinden. Louis Delbouille en Antoine Dujardin zetten zich ook actief in om fondsen te werven voor deze crèche.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
18: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
18: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
18: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in Sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Dirja.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
19: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
19: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
19: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
19: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
19: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
19: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
24: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen. En dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
25: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
26: You scored 34 points.
25: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
0: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
18: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
4: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
15: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
6: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
0: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
0: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
17: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
5: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense wins championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Anklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerken. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
18: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
18: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
18: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kursaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
14: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
16: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
21: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: 1-1 en ons waren laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensiever stonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien in het eerste helft dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat het een verdiende overwinning was vandaag.
7: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
25: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
26: You scored 34 points.
25: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. Yeah, I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
7: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
23: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
7: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
3: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
19: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
18: En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
18: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
18: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
18: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
8: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
7: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense, and that was the key. I think we know so many years now that the defense win championship. We try to be very aggressive. It worked for us tonight, and okay, we know that in a series like this, offensively, we're going to miss some easy baskets, but we have to focus really on defense because we have to win the game with the defense.
7: Morgenavond is er al een nieuwe match in Antwerpen. Donderdag volgt een wedstrijd in Oostende. Het gebouw Den Anklap in de Leffingenstraat in Oostende gaat tegen de vlakte. Het was jarenlang het secretariaat van de cultuurraad. De stad kreeg het gebouw niet verkocht en gaat het nu afbreken. Er komt een nieuwe open ruimte, zegt schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkijn.
9: Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
7: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Studenten kunnen in Oostende tot eind juni opnieuw terecht op tal van plaatsen om in stilte te studeren. We zullen tellen en zorgen dat er bij de volgende blok zeker voldoende plaatsen zijn, zegt jeugdschepen Vanessa Vens.
11: Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
4: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
5: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
12: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
13: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vandaag een nieuwe aflevering van het Oostends dialect. Bij ons in de studio Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, in je woordenboek las ik het woord dreggen. Ja. Zeg je dat juist?
20: Ja, dreggen. Dreggen is ook Nederlands. Hè. Dreggen is dus bijvoorbeeld een bodem, een zeebodem of een kanaalbodem aftasten, afzoeken. Of daar een anker over slepen, dat is dan uiteraard een dreganker. Dreggen betekent dus de zeebodem afvegen, als het ware. Maar in het Oostens wordt dreggen gebruikt in de betekenis van ploeteren in slip of slijk en je daardoor bevuilen. Hé. Dreggen kan dat door de slik gedrecht. Maar dreggen betekent ook verleiden, hè. Met verleidelijke ogen kijken. Hè? Het vrouwvolk najagen, vrouwen verleiden. Dat zegt men, goh, de deen, dat is het dregger, de deen naar dreggers ogen.
14: Ik begrijp het volledig. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen en de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
14: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Na de basketmatch Oostende-Antwerpen waren er wat opstootjes met jonge supporters. De politie moest tussen beiden komen om enkele heethoofden te bedaren. De buitenschoolse kinderopvang in Slijpen wordt dan toch niet gesloten. Dat besliste het gemeentebestuur van Middelkerke. De BKO De Strandjutter zou sluiten omdat ook de scholen verdwijnen, tot groot ongenoegen van ouders. De sluiting van de scholen wordt niet teruggedraaid, maar wel de sluiting van de buitenschoolse kinderopvang. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de 2-jaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
21: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
14: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-1 na een fel bevochten overwinning tegen Antwerpen met 79-69. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: 1-1 en ons waar laat getoond, niet zoals game 1 waarin we goed starten. En de tweede helft fysiek niet attent zijn. Ik bedoel daarmee dat we hun zomaar lieten gaan, hun flow lieten komen en dat we eigenlijk fysiek die slag wat gemist hebben. En ik denk dat we daarin wel belangrijk was een dankssignaal te geven dat we fysiek defensief verstonden. We hebben getoond een hele wedstrijd lang. Maar goed, we hebben gezien het eerst zelf dat Antwerpen runs kan maken. Ze maken een goede run het einde van het tweede kwart. Waarin dat wij de mindere opties kiezen offensief. En hun dan met hun kwaliteit, met Cheeks, terug in de wedstrijd steekt. Maar goed, we hebben hard gevochten en ik denk dat een verdiende overwinning was vandaag.
1: Topscorer en uitblinker was Noam Jakov met 34 punten.
3: I think obviously our defense was way better. I mean, 32-point swing from the first game. So that was the main thing, and I think we executed pretty well.
4: You scored 34 points.
3: I think I could have been even better, but I'm just happy that those points contributed to help the team win. That's what matters. I guess I just came with an aggressive mindset today to start the game, and the ball went in, and then slowly but surely the other guys got involved too, and we played a pretty good game.
1: Morgen en donderdag volgen nog wedstrijden. Wie het eerst 3 matchen wint, is kampioen. Oostende start met mobiele recyclageparken. Die komen voortaan maandelijks langs in alle wijken, zegt schepen Judith Ooms.
5: Eigenlijk is dat een grote container waar dat verschillende soorten afvalbakken in staan en die per maand in elke wijk zal opduiken. Dat zal altijd op zaterdag zijn. En waar dat je grief die je niet in een van je afvalzakken kwijt kunt, maar die niet te groot is, kunt naartoe brengen. Gratis.
1: Tijdens drukke weekends in de maand mei waren er vechtpartijen op het strand van Oostende. De stad is niet van plan om dat zo te laten en overweegt plaatsverboden. Dat heeft burgemeester John Crombé gezegd op de gemeenteraad. Amokmakers krijgen een plaatsverbod, zegt de burgemeester.
6: Er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
7: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Burgemeester Romina van Horen.
8: Vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
12: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: In het basketbal won BCO de playoffmatch tegen Antwerpen met 79-69. Het was een spannende wedstrijd, waardoor het in de finale nu 1-1 staat. Coach Dennis Woegerer.
14: Well, it's obviously good to get that W, get a win in the series, calms the nerves of everybody. Yeah, today we obviously played with a different type of mentality, different physicality that is required in a championship series, and that gives us a chance to compete with teams like Antwerp and also beat them. You know, offensively, yes, I think there's room for improvement on both sides, but if we can control their guards and make sure the percentages are somewhere where it's acceptable, then obviously we have a chance of competing, of staying in the game and winning.
12: Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Very happy we got the win, so that's all what matters. I think we played really good defense and that was the key. I think we know so many